0: I guess Reynold Samuel Mwakose. I guess the CN fan, Vele Eliezer Soronghausen. And Monica Mwakose is getrouwd geweest. Ze is ook die Vele. Zit afgesterf.
1: Ja. Ons hoort hier die naam Waka Waka. Waarvan kom hier die naam?
0: Die naam Waka Edek. En mijn schooljaren bij leerschool en nu mijn school Abraham Secondary School Sores Sores. En ik heb naam gekregen van een Tswana vriend wat uit Zuid-Afrika gekomen heeft, maar is geboren in Zuid-Afrika, maar hij is groot geworden. En onze samen school gegaan. Waka, volgens wat hij van mij gezegd heeft, is en verdedigd, Waka betekent onzinne. Die naam Waka. En die man wat die naam aan mij gegeven heeft, heeft altijd gezegd. Die is die speler wat hier die eerste span van die school maakt. En als je mooi gaan kijken, die dingen vergelijkt met die naam Waka. Als je die World Cup Zuid-Afrika 2010 kijkt. Waka, Waka, dat betekent onze.
1: Onsen.
0: Onsen World Cup. Wat lekker had het. Is daarom Waka, die naam, die betekent is het onsene.
1: Onsene.
0: Ja.
1: Mga se wa uka gore ke mang Reinhold Waka Tswankose Arlina lena la tswa la Waka Waka uli neilwe ke tsala ya gago ya motswana go tswa ko lefatsheng la Afrika Borwa e amara wa wame fara gore waka wame e mota e amona nena a itse borta ha amona ya setlhopa gore e o mo setlhopeng sena nya wa se erle ga wa se belega mme le go nja ka utlwa gore World Cup ya 2010 kwa Afrika Borwa ke ne gote waka waka yeye ee ke raya gore ke ya rona World Cup ena le dilokong leina lena waar het e primaire school begin hier is up a ni san ni grace ni sap a dinge sap a na jare
0: I guess 1966 gebore en Windhoek
1: en Windhoek
0: ek is a Windhoek ek is nie a inkomer nie ek is in Windhoek gebore Windhoek groot geword ek is van Windhoek. Die region wat lese Thomas.
1: Thomas.
0: Thomas region, ek is van die region. Ek het my laer school begin by Oukikas.
1: Jy sê achter jou huis.
0: Achter my huis. Ja. En van daar af, toe is ek Gurianga secondary school. Langs die Grootkerk.
1: Jy was spreekkamer sekant.
0: Daar van af, toe gaan ek na Dibasen Ogombaye. En daar vanaf toe gaan ik senior secondary school. Ik heb bijna ver gegaan in Rundu.
1: Zo ver?
0: Ik is een traveler.
1: Is een traveler, is een toerist.
0: Dit kan ook zo gezegd worden. En die mensen wat mij, ik is eindelijk gepraat van die school. Ik heb eindelijk hierdie tijd wordt gezegd drop-out. Ik heb die school gaan. Ik heb niet die school klaargemaakt. Ik heb niet.
1: Ja.
0: Ik heb die school in Dessen gaan gelost toen mijn ma afgestorven.
1: Oké. Met die moeilijk geraakt.
0: Moeilijk geraakt, want ik heb net met mijn ma gebleven.
1: Ja.
0: En dat is hier die sokker wat mijn rondo doegevat heeft. Kortelijks, als ons begin van sokker praat. Hoe ik begin en hoe ik gegaan heb. Ik heb bij die school, laer school. Het ik onder, dat deed het liggen ze onder 11. Het ik bij die school bij je gespeeld.
1: Ja.
0: Gespeeld. Maar ik heb niet ver met onder 12 gegaan. Dat ik onder 12 nationale spannen dat ik goed maak niet. Toen los ik, toen kom ik bij Gurianga. Ik heb daar weer onder 13, net zo bij je. En daar vanaf is bij Ogombaye. Maar die tijd, die hele tijd wat ik in Windhoek was, het ik soccer bij de kan gespeeld. by the clubs.
1: Okay, nie by die school club
0: nie. Nie by die school club nie. By die school het ek al het eers eens van gespeel. Is daar waar die by die clubs van my gesien het. En ek het by Aspanigie en Dolam, hulle noem dit Ivisa.
1: Ivisa. Nie Iwisa, nie Ivisa. Of Iwisa.
0: Is ek Iwisa, so. Hulle die naam vervat by Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs was ons ook daar.
1: Iwisa, ja. Ja,
0: daar het ek gespeel. Ek het bij de Hispanigie biggie gespeeld. Mm-hmm. En daarvan af het mijn ma, pa, voor mij gezegd. Zo, ons het als span, wat in de liga speelt. Mm-hmm. Maar waar mijn pa begon het ook.
1: Ja, ja.
0: Dolan Pirates.
1: Dolan Pirates.
0: Ah. Hierdie ene is niet Orlando Pirates niet. Hierdie ene is Dolan Pirates, is geel en zwart.
1: Geel en zwart.
0: Die andere Orlando Pirates is wit en zwart.
1: Wit en zwart.
0: Ja.
1: Mga je zoeken hoe toa re twan kwasep. Yo ilin waka waka. O se musiko sa gago o beloka 1966 volgende jaar make
0: 60
1: e gasta ni dire work
0: ay
1: go tswa ha abaya ko okikas hela go neha hamba ga go tswa go ya ha tswa ha abale ba ko skola sa korea hap go papala haleli e huwa spray camera be di khurbe go se kant ha tswa ha wa ha tla go heta flick o komba hetu o komba he ko di basen. Hey, doing yourself of doing self daar so Diebassen.
0: Secondary school.
1: Ja. Kotohawa, jij toe vliegen weer van Diebassen af. Binnenkant en Kavankala bij de krokodillen daar zo. Jij, is dat traveler. School is er gaan, soccer is er gaan.
0: School gegaan daar voor Rundi Chiefs gespeeld.
1: Kou wat na school komen, abat van Kavankala, Rundi Chiefs. Die spelen met Baya Baya, bekend is in die plek van Kavango Streek. Ik droom ook zwart en wit, nee. Ja, zoals Orlando Pirates.
0: Zwart en geel.
1: Zwart en geel, zoals je Spanje Yusuf van Dolan Pirates. Wat we houden, dat je nog soccer, als je moet onder 11, onder 12, met dat soccer, ja, die kolen, dat halen, hier en daar, maar altijd verbeterd Spanje gespeeld. Vooral voor de kapitein, die dag moet daar gaan.
0: Iwiza.
1: Kies, kapitein, nog een stukje mooi, dan maar van de gaten, Iwiza. Kom eens gaan aan.
0: Ja. Kijk, ik wil niet van mezelf praten. Als ik soccer praat. Ik wil dat iemand moet van mij praten.
1: Maar kom eens horen. Wie is wakker?
0: Ja.
1: Laat ons van oordeel aan praten. Hoe komt ons oordeel praten? Als we weten hoe komt.
0: Ik heb

0: Engen, met die was in school. Vrienden gemaakt. Hij die sokker. Ik heb altijd, toen ik bij de school gekomen heb ik tennisbal. Met tennisbal bij de stoep gespeeld.
1: Hij klinkt rond de bal, hij groen in de kiel.
0: Ja. En over het algemeen, die mensen wat mij kennen, voor die mensen als ze oorzokken wat en oor mij praat gezegd, heb je dat iemand zien spelen met tennisbal?
1: Alomonica tennisbal, dat ik klein bolletje, zoals jij dat ik klein bol kan controleren, dan kan je goed bol kan controleren.
0: Ja. Nou, heb mijn pa van mij gezegd, daar is die span waar je behoort, de Lampaards. En ik heb met 16 jaar, was die Mopel Premier League, die top league, en dit was het in Zuid-West-Afrika.
1: Ja, ja.
0: In Zuid-West-Afrika, en ons het net één league gehad, waar alle Spanje, Ramblers, DTS, SKV, Tolan Pirates, Orlando Pirates, Black Africa, African Stars, Tigers, allemaal, even die Tichuana span wat ons gehad heeft, Eastern Jambas.
1: Eastern Jambalosa.
0: Ja. Ik heb 10 die Spanje. Nou, die tijd heb ik 16 jaar begin. En hij Premier League, 16, ik was 16 jaar oud.
1: Ook toch horen, hoe ze moeten alle 16 jaar Mobile Premier League, die Kapajakabo, Ramblers, African Stars, Tigers, Orlando Pirates, BA, Leone, Eastern Jumpers, ja, Botswana, alle moeten. Hoe ze moeten alle moeten le sommet le borataar. 16 jaar.
0: En ik wil net één ding zeggen wat soccer betreft. Ik wil niet oor soccer bij je praten. Maar ik zoek nog iemand wat soccer geniet zoals ik. Geniet.
1: Zonder betaling, zonder zin, net
0: verliefdadigheid.
1: Passion
0: wat ik gehad heb.
1: Die passie wat je hebt voor dit.
0: Ja. En ik wil daarmee zeggen wat mij daar gaat brengen. En ik wil die mensen wat mij niet kennen. Is een jongman en een grootman waar je mij moet vragen. Die jongman zijn naam is Mannes Hendricks. Hij is jong.
1: Mannes Hendricks.
0: Hij is van Oganja.
1: Oganja, dat is man van die perreisies.
0: Van die perreisies. Dat is die jongman waar je mij vraagt. En die grootman, die vraagt mij voor die man wat nou nog leven. En mijn mendong, Resten Mugane.
1: Die coach van...
0: Former coach van die Brave Warriors.
1: En van Black Africa.
0: Van Black Africa.
1: En Tigers. Wou tom ga je zo horen, ja, ja, arre. Ga wat leggen, je pakken. O wat leggen, hoor, moeren we uit te gaan. Mediano, hij leggen, hoor. Gewoon alleen mongo, joh, hapel, ga gaan zonder lommoed. Resten mongane. Hij leggen zonder lommoed, mongo, hapel. Mane Hendricks. Ja, moet ik erin. Joh, leggen, kwaal, bela, die pitie. Mo kahanja okhanja racing club arba tvol ba botse ba wa bidi ba wa ba itse gore waka waka Ronald Tswanko se peke mang komo se kana
0: ek het uit rondo terug gekom hy is toe dis die tyd wat my man nou het gesterf het en ek het iemand kom raak geloop van die talent van mij gezien heb. En dat is die Weile weer Chafet Helau.
1: Ook toch raar in je ommoenje gore dat soccer en hierbienen olie moet gelukken Chafet Helau. Chafet Helau, die eigenaar van Sorondo Bucks. Chafet Helau.
0: Hij heeft mij gevat. Met mij kom gepraat dat ik versies van speel. Ik heb niet mijn pa niet. Hij heeft gezegd, ik zal naar jou kijken.
1: Ik zal die mijn pa van jou.
0: Mijn pa en ma. En ik twijfel niet. Hij heeft het gedaan.
1: En met liefde.
0: Met liefde. En hij heeft mij gewijs. Hij is een groot man. Met. Hij heeft mij geleerd. Wat is discipline? En ik heb met discipline. Hard work. Dedication. En die passion wat ik heb voor die soccer, heb ik Sosa plant uitgegroeid in die soccer.
1: Dat ook wel, hè? Jafet Helawa Mutari, ken na ke mela.

0: tlang phatla ya basadi ba gago ke nna mmago ke nna rrago mme a nthuta go tlotla go rata le go eletsa sengwe sokere a ntlhogetsa ka setlhare ga se thunya mo mmung se ntsha maungo
1: Daarom wil ik vandaag zeggen, er wil ons nog daar eens een fantastische speler zijn. Talent alleen, je kan niks maken in soccer niet. Die talent moet met hard work komen, hard werken. Van jou moet je je talent uitbrengen om voor en toe te gaan. Zo als je die talent hebt, werk met je talent. Geen andere aan je discipline. Los die. Wereld zijn goede. En we gaan niet met soccer samen. Is hij dran? Is hij
0: Dwellems
1: wat ons niet mag gebruiken, niet wat ons gebruikt. En is nogal hier vrouw mensen. Ja. Laat je met jouw soccer, je kan uit jouw soccer jouw leven maken.
0: Jouw werk.
1: Is jouw werk daar. Zo ik is bij je blij om dit aan mij. Kenniswoorden dra. Wat kom en wat vandaag zei, hij wil soccer speel. Hij moet weten, voor wat wil je soccer speel, om wat te worden. Ja.
0: Wat moet je maken zo are, kolia di nou, kost namens hem komen we lemoen hela, respect, tota. Met wat, lukwane usupe le rato, le kele zo. Me are blotaro jana, diritibati, notachi, blizale hati. Se lo go ja kana bua ka puya ya Afrikaanse gore ha lo soccer speler ha lo gore mo motho wa mme o bo rata bo re thata gongwe o le motho wa re o bo rata bo methata ditso ga di bereketse wa tse wa tshwenetse wa o lutlogele hela ga nkitla di go isa gope
1: and soccer da state wa ji jo pick ene se jo hoogte pende bereik and da state wa ji en daar wordt het tijd wat je die wordt binnen bereikt. Is die tijd wat je bij uitblinkt. Zo ik het in Sorono Bax mijn naam beginnen maken. Ik mijn naam beginnen maken. Ik heb met Sorono Bax heb ik je noemde het heb ik een beginnerspeel waar die organisatie van die soccer was. Is Sorono Bax. Ik het begin.
0: Organized
1: soccer speel bij de Holland Pirates. Maar niet lang daar. Toen mijn pa goed uitsterven en hij goed en die span ook gaan uitgesterven en die liga uitgegaan. Toen is het bij Sorono Bax. En bij Sorono Bax heb ik organized soccer met wat waar die dier, hierdie media waarin ons praat, gekend wordt. Begin speel en is daar waar ik begin uitblinken.
0: Are gore o tle ha wa mogaetse gore o patsime gore flagwe bela go dimunyana ha. Are go simotse ko Sorono Bax. Sorono Bax e murutile gore tshwantse gore o ne ha go dimohela ha. Mme gape o tsa a tshamika khola in down mo Sorono Bax e le gore ke ka bua ka puya se semane organized ulaganke. Mme tota le one e tlholegile ko Dolan Pirates go tla go tsena. Organized soccer.
1: Ik wil net voor die mensen zeggen dat die mensen gaan weten hoe ik mijn soccer geniet heb en dat die mensen wat rondom mij was gezien het. Die is die talent. Die is onze speler. Ik heb Sorono Bax gespeeld als kapitein. Ik was de kapitein van de span. Een belangrijke gaming wat ik net wil praten is van Sorono Bax is van twee groot spanning. Is die een Kessel Classic Final die in Black Afrika. Black Afrika was genoemd Cup Kings
0: in Namibia.
1: Van Namibia. Je mega cup in Namibia.
0: Was Black Africa zijn.
1: Wat inkom.
0: Is Black Africa zijn.
1: Black Africa moet op eerst proeven en daarna.
0: Weet je, ik kom echt deel hier zo.
1: Ja. Maar tot vandaag toe. Kan Black Africa zijn mensen niet geloven. Maar Sorono Bax aan willen doen.
0: Die dag, die na week.
1: Die na week. Die na week. En oor die algemeen by Jafet, het die span Soronobaks gekambeer. En onze grote hotel hierso, waar vandaag die nationale spelers kempen denk, nee, als je bij nationale Spaniërs kom je een hotel in die goede.
0: Je lekker die goede gekend.
1: Onze die goede gaat doen met Soronobaks bij Jafet de Lau.
0: Onze zo, ook al begrijp zo, Soronobaks hier, Arohopola Nakuya Kabakopan Le Black Africa more final ya classics ilikorean
1: Kessel Classic
0: Kessel Classic ilikore Black Africa Cup Kings ilikore ke tsamase ilikore ha trophy engwe lengwe etla Black Africa ke yone ya ntlhago etsa pele e ilekelela go tswa mthamo ga etlang e be hengwa mara cup engwe lengwe etlang mote gana Nibia Black Africa ba etsa pele are o bone gore ba se ba yeng ya na ho tswa ba bua ka national team ba bua ka di hotel ni e tsona ba sore no ba di tswa he di tsebogologolo tsa di hotel tse wa hene re ba mo di hoteleng e hele ba sore no ba hele Spain is a national team hele Spain sa sele ga hela re ba la mo di hoteleng ke ka di hotel ga slap ma di le ba sa national team ni
1: yeah di man Jafet
0: ai to
1: es ni a enige persoon op hierdie aarde gewees.
0: Om Jaffi.
1: Hy was 'n pa. Hy was 'n afrechter. Hy was 'n manager, 'n president.
0: So, jy moes ook nog.
1: Ja. Jafet was alles.
0: En een.
1: En een. En Jafet was 'n groot motivator. Jafet het altyd geweet hoe om een span beide die veel klaar te maken. Jafet heeft iets werk gedaan, mensen. En als je iets wil bereiken, en als je iemand wil winnen, dan moet je iets werk doen. Dat is wat hij gezegd. En wat hij gedaan heeft.
0: Maar ook om hij zo gore, Jafet, helau, Mufi Jafet, helau. In deze moto hela, in deze moto hela. Ona kgona go rotloetsa gore lo dihe jang ona kgona go fenya spane si tsene mo tegalo bal a se henya gona gore jano a di ha batlala ga go bangwe le mangwe a hetsa ha gore ha lo tsena mo bal nyina lo go dira tiro hela he bosina matle ke manne
1: mense da ba sa vet street the Kessel Classic final
0: Tien Black Africa.
1: Tien Black Africa.
0: Rondo Bax.
1: Black Africa.
0: Met die top name.
1: Die top name wat daar was.
0: Hish.
1: Bernard.
0: Die
1: koot le kapakakai.
0: Kai kapakai.
1: Brian.
0: Brian Grips.
1: Brian Isaacs.
0: Brian Isaacs. Okay, okay.
1: Eric Quest.
0: Carpio Hele.
1: Carpio Cavenci. David Sneve. Lucky Richter.
0: Lucky Bostander.
1: Kruxel.
0: Kruxel.
1: Krux was biggie voor ons.
0: Oké.
1: Maar die mensen wat bij die final was.
0: Wat namen.
1: Ja.
0: Sneeuw was zo bang was. Hij was zo mensen om gefries.
1: Mensen, Jafet het uitgegaan. Het gehoor. Black Africa zal zijn lunch bij Danville Jun.
0: Beter ben ik gaan
1: doen. Toen zei Jafet voor ons. Ons gaan kempen bij Danville Jun. Ons moet kambier daar. Hulle kom om de eet. Maar ons kambier daar. Ons bly nou daar. Mensen, die ongeluk van zak wat daar gebeur het is. Ons was op pad, ochtend eet. Om maar breakfast te gaan eet in Danville Jun. Van onze dag geslap. Toen was Black Africa klaar die breakfast geëet en teruggekomen. En ons het mekaar in die pad gekregen. En ons het net zo mekaar gekeken. Toen zei Jafet voor ons.
0: Die kap is onzin.
1: Ons het alles van hulle gedoen. En beter als hulle gedoen. Ons het niet geslapen. Hulle kom kreeg voor ons hierzo. Ons zal zorg. Jafet het gezegd. Ons zal zorg. Laat ons net voor hulle bij die veld komen. Nou, Black Africa was geneigd bij die veld altijd. Om hierdie plastic ballen wat zwart in.
0: Ja.
1: Die mensen de skop. Als hulle beginnen speel.
0: Ja.
1: Jafet het die dag voor ons. Speel ballen. Waarmee ons die dag moet speel. Gekoop, laat ons vir die mense skop.
0: Regte balle.
1: Regte balle.

0: En onze Black Afrika. En als soccer, als hij 1-0 gewend wordt, ze slaapt niet.
1: Je slaapt niet.
0: Ze slaapt niet.
1: En ik denk dat je bal was, komt je kinder, of is het?
0: Ah,
1: Goal. Micha, of wie? Iemand
0: Ah,
1: hier.
0: is Rogi Jagger.
1: Ja!
0: Rogi Jagger van die bal.
1: Niet zo, niet zo
0: Net
1: makkelijk.
0: Zo, de,
1: zo chip.
0: Hier, scavenger, bolle. Net zo in het kop. De stemmila die cross hier. En zo het... Rogi die bolle in het kop. Maar mensen, Solano Bax was een span, wat moeilijk was. Hoe komen en waarom?
1: Oh, dit is aan. Ook de horing, pele ga finale wa. Hé, ja, kan het lezen. Ele Koreano, Black Africa, ba kempa ko Danfield June. Ele ko jafu sa utlo gore e ba kempa kwa. Abar le tsho, ba go ja breakfast kwa. Le tshona ya goroga. Mme tsona ya go kempa kwa. Bo ba ja breakfast kwa. Tsona ya go kempa kwa. Black Africa ba ja breakfast ko Danfield June ba boa. Ba pa na motileng. Bone ba tsone e tsana mo ya Danfield June. Hare ke tle pele. Ke ba diela matlhale. Black Africa ne tlotse gore ya go tla bo finaleng hiso e bere ka da swart and roy bale the plastic tse di fan di kenners be school ba di rakala batho jana a tsa jewa Jafet Helau o ile go reka di regte soccer bale e le bona ba di ya go njalo herla na re go hengwa ka ien nal go botlhoko ka re ipotsa gore jana go kom kana se ditse ne ne ien bar scope ni le perso ni ien bal go se ni kana se scope ni That day, that dag. Wie was in the final van Bucks? From the Bucks. Wie was jullie?
0: Sorono Bucks as a span. Het. Als je iemand zegt, a donkey. A donkey is iets of is iemand wat net werk. En onze paar werkers in die span gehad. En Javed het altijd voor mij gezegd. Voor mij altijd gezegd. Je noemt iemand zoals interesse een soldaat. Interesse soldaat is die man wat noem je die officieel maakt. Zoals als je iemand zegt is General, zonder soldaat is dat niet een general.
1: Ja.
0: Javed heeft daar gebruik. En Javed heeft mij altijd gezegd, is die general van de span. Zo, je moet net die mensen rondom jou, die soldaten van jou, moet die dag recht wees. En hij moet voor jou werk. En je zal die dan geven. Mensen, onze die dag voor Black Africa laat heel. Van onze die kap gevat. En ik was bijna blij. Want ik was de eerste man toen onze mensen teruggekomen en dat deed was Pendukene Itana, die minister van sport. En zei voor mij die kap oranig. Ja. En die dag wat onze Black Africa geweest is, elke ding het begin in die leven. Black Africa kon niet geloven, maar die historie is herschreef. Dier zo rondom wat.
1: Nee, maar ga je toe, hoe ha? Black Africa e chapilo en nul. Trofee yo wa ainelwa ke tona wa pele wa tsame tsameko Pendukene e bula isama. Ke le gore jaano ke ja ka bana ba tla go tswa ko ntse ga ma tsekwa. Ke le gore jaano Sorondo Bucks e kwile history. History. Di is a span ba dir di nile cabinet van Namibia nile ministers ka fat was. Tu was di en tu fa di da cap. Me khang gore jafta namara are. Ha o le gore o mogolone wa mashole o le general ga nkitla o atlega o sena mashole ya gago a tlhapira gago jaana batho ba ke bone ba ba go dirang gore ke mashole ya gago ke bone bawa ba ba tlhapira gago ba go dira gore o nne wa atlege sentle
0: eget for Jafet baya barrier wat die vir ons wat doen het and don't know do. Ik denk net één man gezien. Wat wil doen, wat jij wilt doen.
1: Ja.
0: Maar ons zal nog daar komen.
1: Ja.
0: Van Sorono Bax. En ze gaan slapen, hè. Jij wilt de span gelopen. En ons kon nie meer nie, want daar was die

0: geld
1: Ik
0: is.
1: loop volgens wat nu?
0: Volgens die ziekte waarmee je begint
1: Oké, oké,
0: en
1: oké, oké.
0: hij kon niet meer maken. Want hij was een groot man en een businessman en hij later hij zei nee, tot die zo niet meer niet.
1: Ja.
0: En ons het ook besluit, als Jafet niet daar is niet, die span gaan niet voor niet. Het is die dag wat ons allemaal nou naar andere spannen doorgegaan is. Het is die dag wat die mensen horen dat ik staats toegegaan is.
1: Toen was tranen, toen het tranen gelopen misschien van die supporters van Sorano Bucks.
0: Sabotage, je dingen gezien. Maar wat ik zeg, ik het voor Jafet waardeer. Laat ik net daarin komen, net begin die woord waardering. Voor jullie wees, hoe kom ik om waardeer. Ons het Orlando Pirates. 5-2 geven. 5-2.
1: 5-2.
0: Toen die eindvlieg hier gaan geblazen was het 5-2. Maar die dag heb ik die bal opgeteld en op mijn nek gezet. We willen ons spelen. Want ik het zo geniet. Als ik dat denk bij oefening doen, ik doe me in het veld.
1: Wat is man?
0: Dit was Waka.
1: Dit was Waka wat ons kennen man in de soccervlak.
0: Vertel jullie.
1: Je moet hardlopen in die vlak niet. Je moet hardlopen niet. Nooit niet.
0: Het is een stadige man.
1: Het is een drafie. Het is een drafie. Bol vat, neerzet en gier.
0: Ja.
1: Is hoe je was.
0: Is hoe ik was. Ja.
1: Hoe toch hoor aan Arnakoba, kom aan de Pirates. Pirates hebben dit perig gehad. Hoe gaat en die klinkjes en hier.
0: Orlando Pirates.
1: Orlando Pirates. Ah. Toen slaan je voor Pirates. 5-2.
0: Sorondo Bucks.
1: Sorondo Bucks van de Orlando Pirates. Als je klein naar Molo Balen, hij bam kiet je gewoon. Ke gore go le mo motshamekong a tsa kgwele a ba mokitiki ya gagwe mora ka tlhoga go ya a tsamaya ka yone a re se tota se e le goreng se a na se dira ko training field kwa o na se busetsela mo lobaleng hela a tla gore pha mo lobaleng two vengele for Pirates and two gabier ba daso
0: 5-2
1: two gabier ba daso di anhegele geslap
0: na dai week moet ons weer Pirates speel in die liga dai was kap
1: dat was kap
0: in die liga no je weet soccer het ons altijd voor ons moet spelen gebed. En als ons klaar speel gebed. Nou die dag in Orlando Pirates het Jafet gezegd bed voor ons. Jafet die manager het gezegd bed zelf. En ik kon niet geloven niet. Want ik heb naar die gebed geluisterd. Toen zei Jafet, Heere, zorg vandaag dat Waka weer die bol op je nek zet. En die gebed.
1: En die gebed.
0: Wat die gebed klaar is, heb ik aan voor mij, voor ik moet spelen gevraagd. Waarom moet mijn manager zoiets in die gebed noemen? Hij wil liever worden. Mijn conclusie. Hij wil liever worden. Ik heb gezorgd. Ik heb 2 goals gescoord. Ons heeft 2-0 gescoord. Ik heb al 2 goals gescoord. 2-0 voor Lanne Barrett weer hij daar gewinnen.
1: Hoe toch waar hij? Are ba kopana gape ya ke le ne le engwe le ba kopana gape le Orlando Pirates le Sorondo Bucks le gore yanu coach manager sengwe le sengwe Jafet Helau owner van die span sa Sorondo Bucks a ba rappel are a rappel a rappel ha go di gela ba re modimo ke batla gore waka waka o pinjana a di se mo ba di le diketileng a se kgwela dina a be mokidi ya gagwe o ya dire hela jalo a re gela no tse pedi gape kgatlano le Orlando Pirates ba vena gape 2-0 vir Paris gewen. Sê my hierdie Sorondo Bucks, gee my net paar spelers, dit was J&B en wie en hierdie span van, wat so gevaarlik was.
0: Sorondo Bucks.
1: Begin daar by die palle.
0: Atatata. Ek het goalkeeper gesien. Soos Ronnie Cananello. Jiva. Van African Stars.
1: Ja, Dax Anjamba.
0: Dax Anjamba. Ik heb mensen
1: gezien
0: van Black Africa, van Chomep. Ik heb Marcellus Verbien van Chomep gezien. Ik heb Kiba gezien zoals...
1: Die van Stas.
0: Jiva.
1: Jiva.
0: En Kamitiri. Dai Kamitiri. Katisha.
1: Katisha.
0: Ik heb gezien. Maar, they call him Krusi Kosep.
1: Oh, ja, ik zie hem, ja.
0: Hij is was die man van Sorondo Bucks en die ballet.
1: Die man met de goede hand. Oh, groef in de meijer van... Wat is het? Maruga waar?
0: Ja, of Usako Suda.
1: Die man met de dubbel goede hand. Groef.
0: Hij was onze goalkeeper.
1: Hij moest lef gespeeld, nee.
0: Die beste lef.
1: Ja.
0: Hij... Onze bijna mensen...

0: en iets van wat ernstig oorzaker was met Jafet. Maar zonder Jafet, dit het gezien, ons kon niet. Ik heb Groezie en Nepal. Ik heb Micha Kwaku.
1: Hij is man. Ik zie hem nog.
0: Ik heb Chris Roy Nasi. Ik heb Mini Masterminds.
1: Minds. Mini wat wij. Kijk eens hoe ze werken. Ik zie hem. Hij was ook een vaderlijke speler. Mini.
0: Ik heb Mansos Congo. Tanisip.
1: Ik zie hem. Oké, daar lang je
0: niet. Tanisip. Malebane.
1: Congo Malebane, daar lang je niet. Skral met die. De knie, de keten. Ik zie hem.
0: Ik heb die man. Wat zijn naam? En een graafres. Wat is span? Bij mekaar. En uit mekaar gemaakt. Kinder.
1: Ik zie hem, ja.
0: Jo. Dat was een wedstrijd van onze spelen tegen Black Africa. Black Africa is de main span van Namibia. En die man heeft school gegaan met Black Africa's spelers. Ik zal net twee namen noemen. Bij Agustinum Vasile. Is dingen wat kinderen in team talk voor ons gezegd. Jullie moeten die dingen in acht nemen, laat ons die kan verloren. Is Bobby Samaria. Is Eric West. Die man heeft gezegd.
1: Maar die twee mannen toe.
0: Die mensen kan me niet winnen, dan zal ik niet bij die school.
1: Rest niet.
0: Rest niet. En hij heeft gezegd. Kapitein Waga. Als iemand niet wil spelen, laat hij nou voor het team toch zeggen, laat ons om etal. Want ons wil niet verloren.
1: Zo, dat is niet chummy chummy schap daar, dat hij niet wil spelen.
0: Ja.
1: Ons hou je eet.
0: Ons het een Soronobaks. Soronobaks was een familie span. Onze treien gehad. Ik bedoel die soccer kid. Wat ons gezegd. Die naam gereed Winners. Die treien zijn naam was Winners. En als ons dat dag wil winnen, ons trekt net die treien aan. En ons landje.
1: Red hama gaier, zo gore de gonti jou lo hama kalia a Soronobaks. Soronobaks is ele gore ya no kinder en ele mwa tsena skole le ba ba Black Africa bo Bobby Samaria bo request ba bisa ba re sharp shooter ha le gore ngena gona le team talk go a buiwa pele ga best street yana go a buiwa are ga ke batle gore Black Africa e henye ka gore ko skoleng kwa ga ke na go a go robala ga ke batle go khala ko skoleng gore gore waka o captaini yo o sa batleng go tshameka jang jana yo batla gore ha go hengwa hele Sorono Bucks a buenye go ska mo pick a tsomo span go thelle hela bana bana le mo aparo so ka tree tsa bone ba di bisa ba re the winners ha ba di apara go tla nkha go sa bona ba sa tree e biki ge tshun met muti of was net di geloofan as ons hulle aantrek ons gaan wen
0: die tree was mooi gemaak
1: mooi
0: tree was am tree as jy daai tree aantrek jy het gevoel.
1: Kijk, ik krijg hier zo. Hij hoort naar die pa praat lekker van sokker. Het lukt om luister.
0: Die treien was bijna mooi gemaakt. En ons heeft allemaal van die treien gehouden. Ons wou altijd die treien gedraaid, want het was mooi. En ons heeft naam gegeven aan die treien.
1: Winners. Daar gaan winnen jullie.
0: Om alles te kronen. Ik denk, als een sien kind wat gegroeid. Mijn vrouw wat ik vandaag heb ontmoet.
1: En sokker.
0: En ze heeft mij bijna sabot en sokker.
1: Waka. Je hoort die naam van veraf. Is mijn stem. Is van mijn vrouw. Ik moet nu uit halen bij.
0: Wat ik veraf gekregen. En dan zegt nou. Wat noem je? Die verhouding begint aan te knopen.
1: Ja.
0: Ze heeft altijd gezegd als ik sokker ga spelen. Die dag als ze gaan kijken. Hij zegt ze, ik ga bij die veld. Die dag als ze niet gaan niet. Hij zegt ze, moet niet zwak gaan spelen omdat ik daar is. Die motivering
1: motivation.
0: Van mijn vrouw was daar.
1: Altijd.
0: En ik was altijd blij voor haar. Tot nu toe wat ik in die zeg, zeg voor haar. Is jouw dag wat ik mijn sokker geniet en mijn beste gegeet.
1: Hoe toch voor haar ringen? Haar literatie was. En is gore di na le bulo inyana.

0: Hartelijk ook wat waarom beter. Abad zo, sabat maar. Hoe kom je voor ons wakker raken? Ons moet praten, mensen. Ons willen ons gaan wennen. Ons moet wakker raken. Hoe wend je je slaap? Abad moet zeggen, hoor. Lachen jij Black Afrika, loro beter. Idea maar halen. Toen wend je je vier in.
1: Voor.
0: Stassen
1: mensen. Die spelers. Die crowd. Met mijn eerste instap bij de oefening. Is in die radio gezegd. Die man kom. Hij kom oefen. Beginnen oefen als staatsspeler vandaag. Die Midiri. Hij heeft mij Midiri genoemd. Staats.
0: Midiri doen niet maar voor Shanja. Midiri
1: Oshimbere.
0: Midiri Oshimbere maar jan die doen die.
1: Hij heeft mij zo gezegd.
0: Hé.
1: En je kon zien. Toen heb ik staats beginnen spelen. Kon ik zien. Even mijn vrouw. Het voor mij gezegd. Oh, wat gaat die mensen waarderen? Die dag waar ik getrouwd werd. 1995. Ik maak mijn trouwen nu 30 jaar. En ik trouw met mijn vrouw. Ik tel niet die bijkomende jaren waarmee ons gebleven heeft. Zonder die trouwen niet. Maar 30 jaar en ik trouw. En mijn vrouw alleen genoemd. Als ons die herdenking van onze trouwheid. 30 september 1995 in onze trouw. Dan zei mijn vrouw, oh, dat was een geziende trouw hier. En zei voor haar, is daarom wat ons megaar draagt. En ik zei bij haar, dank je voor de Heer, dat hij mij zo vroeg gegeet.
0: Supportive wife.
1: Dat ik vandaag een man kan wees. Voor haar vrouw zoals haar. Dat zij voor mij haar vrouw kan wees. Wat zij die man gecreëerd. Ik heb kinders in mijn vrouw. Twee ziens en haar dochter. Wat die liefde in huis brengt. Wat ons kan zien. Hier is een familie. Ons het als mensen onze up and downs. Maar nogthans, weer ons, onze familie. Mensen, om je denk korter te maken, dat ik net over staatsbegie praat.
0: Ja, ja, ook je wana.
1: Waar ik gekomen ben.
0: Maar hier inderdaad zo. Wat ook al mag je zoeken, als je de molen jalon kan, 1995, mag je bij die 30 jaar, die mag je wakker molen jalon, ga balen die wakker te leta, pele halen jalon, maar 30 september 95 is gezien was in die kerk en zei meneer Twankosep en mevrouw Twankoses. Ik kreeg een moest damaring highly reke Twankosep highly meke Twankoses. Maar toen hebben we nyalo arin sem huma kadwa kwe usimu direting usimu direlang nasa samu direla was rata onale bana balaba raro wasimene balaba bedi de mosetana bale kore balere le rato mole lapeng gona le mathata mo botshelo bo le bongwe ha le ha le gona le mathata ja ka bua ka puo yena ya English up and downs go gone mejanu gore yanu le lo thusane lo e kopile go ntse jalo African stars prat for the span dos karisep Kamberipa, Richard Kamberipa, Diesel
1: Diesel my best friend
0: Diesel van Debra
1: ja. Ons is dier Jots Karis heb gecoacht. Toen heb ik bij Staats gekomen.
0: Was hij speler nog?
1: Ons heeft met Jots samen gespeeld. Jots was voor ons.
0: Mogen voor jullie?
1: Ja, maar hij was nog die coach.
0: Oké. Okay.
1: Jots kon je verklappen.
0: En hij was zo grappig. Nee, ik heb je zo naar grappig.
1: Ja, nee. En is iemand wat niet twee keer, drie keer van onnodige goede hoed. Als je gehoord hebt vandaag. Ons moet spelen. En je ziet Danny. Hij gaat zoeken op deze. Maar alles gaan moest voorbij.
0: Ja, ja.
1: En George is voorbij gegaan. Ons is nu gekomen bij Doug Nauwbeep. Ons is nu gekomen bij Gary Sales. Gary Sales was ook daar.
0: Ja, ja.
1: Onze coaches. Zo heeft ons die mensen gelopen. Maar vandaag ze staat. En moet bij haar dankjes aan de heren. Hij is de manager, Leslie Kozongwizi, en hij is de moet maar

0: mijn standpunt in die leven deed. Als ik en meneer vandaag praat van ons wil dat ik haar verkoop. En ons zei ons verkopen. Ons moet hem verkoop. Is hoe goed is. Als Kouda zei 11, 11 uur. Ons moet gaan. Is 11 uur. Kouda heeft al iets genoemd van mijn gezin. Hij heeft gezegd, ik is ouder als hij. Maar hij was mijn leer. Maar hij heeft alleen van mij gezegd. Waga. Je is een getrouwde man. En getrouwd is waar je van hieraf besluit. Om een ware besluit te vatten om te trouwen. Zo, je discipline twijfel ik nooit niet. Maar om hier sokker van Namibia ivers te brengen, professionalisme te brengen, ons moet mensen zoeken zoals Kouda en van Kouda mensen zoeken en steen om oor te gaan. Kijk, ik heb verliefd dat ik het gespeeld.
1: Ja.
0: Ik is klaar. Nu moet mijn zin komen en die cellen en hij moet klaar worden. Mijn zin zijn zin, dit moet niet zo lopen. Ons moet ivers moet die mensen uit sokker leven maken. Zo ons het zelke mensen nodig in hier Namibia om sokker ivers te vatten. Zo ons moet mensen zoeken zoals die soort geaardheid van Kouda.
1: Mkhaitso wa bua are haya ko African Stars odonyose oshiwana stalile ba bakere tswa ke mushi George Karisep Bodok Nayobap Gary Sales mutho musho a vetman and a swartspan
2: coach
1: iputela coach are me Kouda mutho muwa spane mutili pele wa spane ga go putologe ka o go bolella gore ha here 11 o'clock ho ya tsa mako sa tsena mo lo baleng ke 11 o'clock a khona sep ga khona sepe se le gape se bua ona berekela mona ko ona go ruta me are ha o batla go sokela rona e tlhamalale sentle o senka batho ja ka bokauta jana o batsenya khona go sokela rona e tlhamalale
3: ene le modira ka nna re shikongo fa buisana le mgaka wa rona moretsi wa matsatsi ya gompieno re Reynolds Samuel waka waka kwa go se ya ka ge bolla gore o ile go tshika go bokunene region kwa a tsena sekolo moretsi wa me mmila tswa kong a ba tsena ka Burundi khale ka vango ya no khompione ke ka vango East le bo West me nako tse o enelela rundu moretsi wa me o ile go tshimolla ka Burundi Chiefs a tsamikela setlhopa sa Burundi Chiefs a ba tla go bo Ventuku a tla go tshimolla Sarondo Bucks setlhopa sa ga re Jafet Helao ya ka bua ka bokhutsane a re ke gone kong o ile go bonang gore ga gote semi-professional re Jafet Helao ke ne o tshimolotseng ka strategi se sa semi-professional ila tswa mo moretsi wa mo o ile go tshamekela setlhopha sa African Stars tlhopha tse wa di itse moretsi wa me ila tswa mo African Stars a tswelela a ya ko Orlando Pirates moretsi wa me ga o mo reditse mo motho yo ke motshameki jaanong ka lebaka la nako moretsi wa me beke e ko pele re etsa ka modira ka nna a tsweletse a tlotla le ene a ene modiga.